0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Wat ze proberen om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mainstreamende coupletten wat u bereikt als een machtig legioen. Het is allemaal begonnen met een boodschap die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben.

0: yo.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: schiet je niet op wespen. Niemand heeft die graag te gast. Mensen houden wel van herten en van hazen, maar van wespen heb je last.
1: Ja, dat krijg je nou van als je maar dag in dag uit naar Klokhuis gaat zitten kijken. Dat is toch ridicuul.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Als ik op zee was en jij in de zwier. Als ik op zee was, had jij plezier. Als ik op zee was,

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheken en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor en 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.

zon lag als een goud tapijt over de straten van Athene. Zachte muziek begeleidde een mooi meisje met zwarte ogen. Het danste voor geld wat de mensen haar gaven. Op de avond dat ik haar wilde ontmoeten, is ze niet gekomen. En niemand kende haar naam.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws. Ja.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Goedemorgen, beste luisteraars, op deze Hemelvaartsdag.
1: Nou.
0: Ja, we zeiden het vanochtend tegen elkaar. Ja. Heel Oosterhout was uitgestorven toen we hier naartoe kwamen. Ja. En de DJ's van Rozo Radio, van Keten met Ralf. Ja,
1: dan heb je geen vrij.
0: Die moesten weer, die mochten weer, hè, moeten we eigenlijk zeggen. Die mochten weer.
1: Hij mochten weer.
0: En zoals altijd zitten wij hier. Ik ben Ralf, tegenover mij zit
1: Katie.
0: En naast ons zit
2: Isa.
0: Zo. En we zijn er weer helemaal klaar voor deze speciale Hemelvaartsuitzending.
1: Ja. Toch een beetje leuk. Ja, een aparte dag, hè?
0: Ja, de Heavenly Hits.
1: Ja, want we waren vrij snel aan het thema uit vorige week. Ja. Zeiden we tegen elkaar Hemelvaart. Gaan we dan live. En dan gaan we naar de hemel en naar de sky en naar de heaven.
0: Nou, wij weer de muziekgeschiedenis ingedoken. En natuurlijk weer zonder problemen een ontzettend mooie lijst voor jullie samengesteld.
1: Nou zonder problemen.
0: Oké, Katie, wil je iets delen?
1: Jij gaf jouw nummers door en ik had ze al verzameld, maar nog niet doorgestuurd.
0: Oh, was ik hiervoor.
1: En dat hebben wij niet vaak. Maar ik denk dat er nou wel 5-6 nummers in zaten. Op jouw lijstje die ik ook had. Dus het was even...
0: Dan moet je wel weer dieper gaan graven. En dan kom je vaak wel hele leuke nummers tegen.
1: Nee, dat hoop ik. Dus weet luisteraars dat een hoop van mijn nummers tweede keus zijn.
0: Nou,
1: maar dat is al niet te min. Deze was wel heel leuk, toch?
0: Echt wel. Ja, daarover gesproken. Katie, wat hoorden we eigenlijk?
1: Wij hoorden Heaven Must Have Sent You van Bonnie Pointer uit 1979. Een lekkere disco-klassieker. Er was oorspronkelijk een nummertje, een soulnummer van The Elgins, zeg maar helemaal niks hoor, uit 1966. Geschreven door het Motown-trio, ik weet niet of jij ze kent, Holland Dasjer, spreek dat goed uit? Holland.
0: Ja, wel eens van gehoord. Ik denk dat ik ze een keer tegen ben gekomen bij, ik zeg het heel vaak, bij Leo Blokhuis.
1: Ja.
0: Bij de Untold Stories.
1: Okay.
0: En die gaat dan natuurlijk vaak naar Amerika. Die heeft dan interviews met die mensen. En volgens mij heeft hij met dit schrijvers trio of wie er dan nog van leeft.
1: Ja, ze schijnen echt bekend te zijn. Het zeg maar,
0: je hebt meerdere hits geschreven.
1: Ik weet ook niet of ik die naam dus goed uitspreek. Jij zat net al een beetje zo van Bonnie Pointer. Zij was dus in eerste instantie ook bij de Pointer Sisters.
0: Tuurlijk.
1: Ja. Yeah.
0: Tuurlijk.
1: Ik denk, die link leg jij wel, maar... toch niet. Ja, en zij is eigenlijk net voor hun grote doorbraak is zij er uitgestapt. Dus zij heeft Fire en al dat soort dingen die heeft zij gemist. Want ze begon eind jaren 70 ongeveer, begon ze aan haar solo carrière. En ze had natuurlijk wel een hele andere stem dan de zusters. Heel laag, dat rauwe.
0: Ja.
1: Echt zo'n bluesachtige stem, hè, heeft ze. Is toch jong overleden nog in 2020 op 69-jarige leeftijd.
0: Toch wel een hele muzikale familie dan zo, hè, die dames.
1: Dat blijkt wel weer.
0: Ongelooflijk.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Bonnie Pointer, ja.
1: Dus dat was de opening.
0: Dat was de opening. Ja, na de opening komt de liedje 2, hè, nog steeds.
1: Meestal wel.
0: Dus laten we maar snel doorgaan. Ja, ik zat net even die lijst zo te kijken. Ja, ik vind het wel mooi uitgebalanceerd vandaag weer, hoor.
1: Wel, hè?
0: Ja, dat belooft wat. Ja. Nummer 2, Tears in Heaven.
1: Ja.
0: Eric Clapton. Ja.
1: Kan je die missen, hè?
0: 1991 alweer. Ik heb het even opgezocht. Hij stond op de soundtrack van de film Rush. Nou zegt die film mij helemaal niks.
1: Mij ook
0: Kijk
1: niet.
0: Even naar jullie.
1: Nee.
0: Jullie ook niet.
1: Nee.
0: Maar goed, het heeft dus op een soundtrack gestaan. Want ik denk dat de meesten van ons hem eigenlijk het beste kennen van de MTV Unplugged versie. Hè? Dat optreden wat hij daar natuurlijk gaf. Ik denk dat de meeste mensen ook al weten dat het liedje gebaseerd is op een dramatische ervaring. Zijn,
1: zijn
0: privéleven, zijn 4-jarige zoontje Connor, is op 20 maart 91 van de 53ste verdieping van de wolkenkrabber uit het raam gevallen. Het is natuurlijk ongelooflijk. Als je dat, wat een trauma moet dat voor die man geweest zijn.
1: En, dat je überhaupt dan ook zo'n nummer kan maken en zingen, toch? Hè?
0: Ja, het is ook natuurlijk een fantastisch mooi nummer wat nog steeds om merg en been gaat.
1: Ja.
0: Eric Clapton, Tears in Heaven.

0: Zo.
1: Lekker?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Die had ik wel. Die zat wel bij mijn eerste keuzes.
1: Oké, ik kende hem helemaal niet. Ik weet dat jij wel een best wel een fan bent van Rod Stewart.
0: Ja, ik vind zijn stem wel lekker. Ik hou van die rauwe randjes. Klinkt toch?
1: Ja, nee, ik laat hem maar gaan. Ja.
0: Oh, laat hem gaan.
1: Ga maar door.
0: Ja. En door.
1: Ga maar door.
0: Want deze dit liedje, dat heb je natuurlijk in tig versies. Helemaal oorspronkelijk naar het begin van het nummer. Dat komen we uit in 1936 zelfs.
1: Zo
0: oud is het al. Was destijds voor de gelijknamige film met de zanger Bing Crosby.
1: Wauw, oké. Okay. Nou, over klassiekers gesproken.
0: Toch? Dan, ja. Goed, wat ik al zeg. Ik vind het rauwe randje lekker. Dus daarom heb ik gekozen voor de versie van Rod Stewart. Die Jules Holland zegt mij heel weinig.
1: Nee, maak je zin maar af, sorry.
0: Nee, geef
1: moet je niet onderbreken.
0: Jij mag me altijd onderbreken, Ralf.
1: Nou, dan pak ik hem even.
0: Doe even.
1: Jules Holland, ik zei net al toen we het liedje samen luisterden. Ik ken hem alleen maar als presentator van een soort van BBC-programma. Ja. Zo van iets with Jules Holland. En van het programma dat hij presenteert.
0: Klopt helemaal.
1: Maar ik wist niet dat hij ook kon zingen of geen idee. Maar het is in ieder geval een tv-persoonlijkheid.
0: Het is een tv-persoonlijkheid. Het is... het programma, daar had ik toevallig hier Later with Jules Holland.
1: Ah, dat. Ja.
0: Dat.
1: Ja.
0: Dus je hebt wederom gelijk. Dus dat is een goede aanvulling. Het is inderdaad een presentator, een pianist en een muzikant.
1: Oh,
0: hij heeft ook gewerkt met Tom Jones en met Sting en zo. Dus
1: echt wel,
0: ja, echt wel grootheden. Dus, het liedje zelf, dat is gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Dat gaat over optimisme. En als het leven soms even moeilijk is, dan regent de hemel toch nog geluksmomentjes.
1: Nou, mooi.
0: Toch?
1: Mooi gezegd.
0: Ja.
1: Ja. De volgende. Ja, het is die behoefte. Ik zeg het heel vaak, maar die behoeft echt geen introductie. Stairway to Heaven.
0: Nee.
1: Stairway to Heaven van Led Zeppelin natuurlijk. Ja. 1971 alweer. Nou, als je het hebt over een vaste top 5 in de top
0: van
1: 2000.
0: De top 2000,
1: hè?
0: Ja.
1: Dat is echt een all-time classic.
0: Ja.
1: Geschreven door de gitarist Jimmy Page. En de zanger Robert Plant.
0: Uh-huh.
1: Nou ja, Led Zeppelin. Ja, natuurlijk een van de grootste bands van... Ja, van de vorige eeuw, mag ik denk wel zeggen.
0: Ja,
1: ik weet niet precies hoe het op dit moment...
0: Ik heb geen idee.
1: Of ze nog bestaan.
0: Nee,
1: dat dan niet. Maar en natuurlijk, voordat we naar dit nummer luisteren... Ik kreeg net een heel lief berichtje van onze nicht, Tony. Tony uit Etten-Leur. Die luistert.
0: Ja? Oh, ze zit te luisteren. Hi, Tony.
1: Kreeg net een berichtje. Tony, hartelijk welkom speciaal aan jou. Heel leuk dat je luistert. En...
0: Wat voor berichtje stuurden ze dan aan jou?
1: Ja. Weet hij, wat ben je toch nieuwsgierig
0: over? Ja, dat wil ik dan weten ook.
1: Nee, gewoon van, hoi Ralf, ik wil even zeggen dat we luisteren. En de vriendelijke groeten aan jouw lieftallige collega's. Isa.
0: Geloof en ik er Katie. Niks van.
1: Nee, en wij gaan nog een keer afspreken, Tony en ik.
0: Oh, wat zo, gezellig.
1: Dat is gewoon dat.
0: Ja, ja, nou, je kijkt er ook heel verrukkelijk bij.
1: Ja, nee, ik ben heel blij met mijn lieve nicht, Tony.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Goed.
1: Nou, dat.
0: Maak het af,
1: Ralf. Okay. Nou ja, maak het af. Ik zeg, Isa, gooi hem erin. Stairway to Heaven.

0: Zo, toch? 6 minuten ondergaan. We hadden het er net over.
1: En dan jullie... nog verrast het je dat het nummer is afgelopen.
0: Ja, wij zaten natuurlijk hier van alles zo in die studio gezellig. En dan zegt Isa in één keer, en terecht, want dat hoort Isa natuurlijk in de gaten te houden voor ons. Van, jongens, oh, het nummer is bijna afgelopen.
1: Dus koptelefoon op. En jij zei, waarom moet die koptelefoon op?
0: Ja, nou ja, ik zat nog even te genieten. Nee, het was ook wel grappig. Jij lag onder het bureau, want ik zeg, ja, er zijn nummers. Die luister je niet, die hoor je niet alleen, die onderga je.
1: Ja.
0: Die onderga je via allerlei zintuigen en meer dan alleen je oren. En ja, Stairway to Heaven, ja. Dames, ja, toch? Echt. Geweldig,
1: wat
0: toch?
1: Ik weet niet wat er met mijn zintuigen is gebeurd
0: echt.
1: De afgelopen 6 minuten.
0: Je bent gewoon een heel andere vrouw die nu tegenover me zit. Je
1: ja, echt, hè? Echt. Ik heb zintuigen gevoeld. Ik wist niet eens dat ik ze had, Ralf. Serieus.
0: Ja. Goed, Stairway to Heaven.
1: Nou, een geweldig nummer.
0: Ja.
1: Vooral het laatste stuk, Is. Dan
0: ja,
1: zijn
0: is mooi,
1: wij,
0: hè?
1: Ja. Dan vinden wij het mooiste. En wat ook heel grappig is, dat Wouter van mijn band, die kwam eventjes in de lucht. Dus die zit weer gezellig te luisteren. En die heeft toevallig naar Paul, ook uit onze band, een stukje doorgestuurd over Jules Holland.
0: Oh, okay, ja.
1: Dus nou, hoe toevallig kan het zijn dat ik zoiets heb van, hoe de fuck is die man? En dat hun daar dan hier kort voor nog bericht over hebben gehad. Vind ik wel ontzettend grappig. En heel leuk dat Wouter luistert. Dus,
0: ja, en dank voor je berichtje.
1: Ja, leuk. Zeker. Ja, leuk, die interacties. Absoluut. En ik denk dat het nu tijd is voor Ralf zijn favoriete.
0: Ja, kijk, het mag dan natuurlijk wel hemelvaartsdag zijn. En Heavenly Hits en allemaal leuke nader. Maar het moet gewoon geërgerd worden.
1: Dat bedoel ik.

0: Wat, hun gaan hier helemaal los tegenover mij. Wat deed hij dan?
1: Ik zit hier heel serieus.
2: Ralf gaf heel subtiel aan van hè, dat ik de ergens rimmels gooide. Ze deed echt zo, ja, dat kunnen jullie natuurlijk niet zien, maar de eerste handje zo.
0: Dat is een handje zo.
1: Dat zeg ik, ja, oh mensen, monteer hier een camera. Want ja, ook het, ja,
0: jij
1: het,
0: bent echt
1: de
0: heel...
1: non-verbale communicatie is ook geweldig tussen ons drieën.
0: Ja, precies. En jij bent wel heel erg van je handen gebruiken.
1: Ja,
0: hè?
1: Een beetje Italiaans, hè? Zo,
0: Italiaans. Ja. Oh, nou, en dat kan je ook goed met die uitspreken, dus dat komt helemaal goed. Hey Ralf.
1: Katie.
0: Inderdaad, het kan allemaal hemel en aarde zijn, maar...
1: Gewoon erger, hè?
0: Zeker.
1: Blijven
0: mensen. Ja. Ik ga hem gelijk even inkoppen, want ik wil hem terugbrengen naar vorige week. Naar mijn ergernis. Dat was toen dat ik een dag later de teambuilding zou hebben.
1: Die was hilarisch, Katie. En nu ga je erop terugkomen. We zijn heel benieuwd.
0: Ik ga erop terugkomen en ik ga jullie allemaal verrassen. Want ik heb me daar toch een partij een leuke dag gehad.
1: Nee.
0: Ja,
1: nou,
0: serieus.
1: Zo zie je maar.
0: Serieus. Ja, en daar komt echt wel die drang in mij naar boven dat ik overal mee wil winnen. Dus ik ben ook best wel van overtuigd.
1: Nog competitief ook.
0: Ja. Mm-hmm. Ik denk ook serieus dat ik dan best wel irritant kan zijn op bepaalde punten, denk
1: Wij
0: ik.
1: Wij zeggen niks.
0: Nee, het zit wel te knipogen naar elkaar, maar goed. Het was hartstikke leuke, hele leuke spelletjes. Ik vond vooral het laserschieten.
1: Oh ja.
0: Ontzettend leuk.
1: Dan komt ons Kate naar boven, denk
0: ik. Ja,
1: dan
0: komt ons Kate naar boven. Ja. Ja. Dus, en gewoon echt vol zorgen. En dan zijn je 30 kogels op en dan moet je dat even bijvullen. En dan op zijn knop drukken. En dat duurt dan weer net te lang, weet je wel. Dus ja, dan voel ik mijn agressie al naar boven komen.
1: Oh, nou, zo Katie, zo kennen we jou helemaal niet.
0: Nee, dan merk ik toch gek. Toch moordneigingen.
1: Ja,
0: maar goed. Wat ik ook ontzettend leuk vond, was dat we op een eilandje werden gezet. En dat we dan daar een escape room-achtige vibe hadden.
1: Oh, dat is leuk, ja.
0: Dus we moesten, het was wel buiten, hè, dus geen room. Maar dan moesten we wel allerlei opdrachten oplossen om weer die brug te laten zakken. Zodat we weer droog terug naar de overkant konden.
1: Gaaf zeg.
0: Dat was ontzettend leuk.
1: Ja, ja.
0: Dus je zou zeggen, waarom noem je hem dan? Bij ergernis. Nou, ten eerste omdat het niet zo'n grote ergernis bleek te zijn die ik vorige week had. Maar de dag later, nou, toen voelde ik alles. En ja, zo actief ben ik dan toch ook weer niet geweest. Dus wat zal het zijn? Misschien moet ik iets vaker iets aan sport gaan doen of zo. Of de leeftijd, whatever. Maar toen had ik wel het gevoel van, jeetje man. Even een dagje herstellen, zeg maar. Maar daar hadden gelukkig meer collega's last van gehad.
1: Ja, je had er een paar dagen plezier van, zeggen we dan.
0: Nou, dat. Ja. Nou, het was voor mij meer een paar dagen een ergernis. Ja. Dus
1: De
0: teambuilding zorgt voor twee ergernissen achter elkaar.
1: Ja.
0: Dus volgende week ga ik het over iets anders hebben.
1: Heb ik nog wel even een vraag van, is er ook goed geteambuild die dag?
0: Ontzettend goed geteambuild.
1: Ja, dus jullie zijn echt nu hecht en
0: ik moet zeggen dat we al ontzettend hecht waren. En dat het alleen maar... Dat kan alleen maar verbeteren, toch? Met zoiets.
1: Ja, ja. Wil jij ook onderdeel uitmaken van dit mooie hechte team van Katie? Katie, wil je een oproep doen?
0: Nou ja, helaas.
1: Nee?
0: Ja, ik zit vol. Mijn team is compleet. Geen vacature meer.
1: Oh, nou, hartstikke mooi.
0: Ja,
1: maar
0: fijn.
1: Ik denk, ik gun jou even de
0: voor. Ja.
1: Nou,
0: dat is helaas, want het is inderdaad al een aantal weken zo. Dat heb je helemaal goed. Maar die is opgevuld. Ben ik ontzettend blij mee. Ik ben heel blij met mijn teampje.
1: Ja.
0: En dus wij kunnen door.
1: Nou,
0: dus,
1: begrijp ik met zulke leuke secundaire arbeidsvoorwaarden. Hè? Leuke teamuitjes.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: Nou.
0: Ja, leuke teamleider.
1: Leuk, nou. Ja, precies, ik kan het weten. Dus ja.
0: Dus, en jij Ralf?
1: Ja, en ik. Nou ja, wij komen natuurlijk elke week hier aan bij de doelen. Mm-hmm. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee dat we daar op de eerste verdieping onze mooie studio hebben van Rozo Radio. Maar sportief als wij zijn, pakken wij natuurlijk nooit de lift.
0: Nee, joh.
1: Nee, natuurlijk niet. Wij gaan gewoon met de trap.
0: Absoluut.
1: En dan weet ik niet of mensen bekend zijn met het trappenhuis van de doelen. Maar wij gaan het nu even beschrijven.
0: Zo.
1: Je stapt dan in dat trappenhuis. Ja, dus dan... Mm-hmm. Half trapje omhoog, half trapje de andere kant op.
0: Ja.
1: En dan krijg je de deur van de eerste verdieping. En die moeten wij dus hebben, want daar zit onze studio, zeg ik net.
0: Ja.
1: En dan heb je dus de neiging, want je loopt zo vanaf de trap richting de deur.
0: Ja.
1: Dat is een klein voorportaaltje.
0: Mm-hmm.
1: Dan kun je kont eigenlijk niet keren, dat is hartstikke krap.
0: Nee.
1: En dan denk je in de vloeiende beweging, ik pak de deurklink en dan duw ik hem dus naar buiten.
0: Naar buiten.
1: Dat is normaal, toch?
0: Ja.
1: Maar dan gebeurt er niks.
0: Nee.
1: Nee, dan sta je gewoon stil tegen de deur, want dan blijkt die deur gaat naar je toe open.
0: Ja.
1: Dus dan sta je op het voorportaaltje.
0: Ja.
1: Die deur moet je naar je toe trekken. En dan merk je dus, heb je niet genoeg ruimte.
0: Nee, er is geen ruimte voor.
1: Dus wat doe je dan? Dan stap je dus achteruit.
0: Ja.
1: Waardoor je, als je niet uitkijkt, de trap afvalt.
0: Ja, maar daar is de trap weer. Precies.
1: Dan begint de trap weer. om maar ruimte te maken. Nou, kortom, onlogisch, gevaarlijk. Ja. Ik zat te denken, want wij werken allebei in de zorg. Misschien is er over nagedacht. En heeft het te maken met bewoners die dan misschien in die gang lopen of zo, dat daar te weinig ruimte is. Ik weet het niet. Ik kan het niet zo snel bedenken. Ik denk dan in mijn naïviteit, er zal wel over nagedacht zijn. Maar het is echt voor de mensen die met de trap komen echt super onhandig. Om niet te zeggen.
0: Ik zit heel erg te denken inderdaad van wat jij zegt, zou het ruimte, maar er is toch niet. Er is toch ruimte waar die deur open gaat.
1: Ja,
0: ik vind het.
1: Ik zit ook maar te denken. Hè,
0: ik denk als die kant open gaat, dat het veel minder gevaarlijk is dan dat je inderdaad het stapje achteruit zet en van die trap aflaat.
1: Ik heb het al een paar keer gehad. Ik denk van, ik ben al bij de bovenste tree weer.
0: Ja.
1: Ligt bijna beneden.
0: En vooral, wij gaan nog alles tegelijk naar boven.
1: Ja.
0: Nou, dan is het normaal niet te doen. Want dan sta jij bijvoorbeeld nog op een trap. Want je kan niet verder. Ik op dat stukje, dat portaaltje, zeg maar. Die deur moet nog open.
1: Ja, de een moet er door. Die moet dan zich langs wurmen. Die wil de deur open houden voor degene die...
0: Nou, kortom,
1: nou,
0: drama.
1: Kortom, de doelen, mij zo. Ik weet niet wie verantwoordelijk is voor dit gebouw.
0: Ja.
1: Ja, dat moet anders kunnen.
0: Ik ben wel benieuwd of onze lieve collega's er ook allemaal last van hebben.
1: Nou, bij deze de oproep.
0: Of pakken die de lift?
1: Als je dus diezelfde ervaring hebt als wij, laat het ons even
0: laat
1: weten.
0: Laat het ons maar eens even weten, ja. Want ik vind het wel een dingetje. Ja, het is een dingetje. Absoluut.
1: En we dachten, nu gaan we eens een keer... In de eigen school.
0: Ja, we hebben lang onze mond in gehouden, maar nu moet het er gewoon een keer uit.
1: Precies.
0: Het is gewoon helemaal klaar.
1: Dus dat?
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed. Ha, lekker.
1: Zo. Hij zakt weer weg, hè?
0: Hij zakt weg. Ja. We hebben dit weer, hoe noemde jij dat net? Je moet het?
1: Ondergaan.
0: Toch? Ondergaan.
1: Ja.
0: We hebben dit ook weer
1: Die ergernis die ondergaan we ook echt.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik vind dan die opluchting die je dan voelt, echt bizar gewoon dat toch weer steeds...
1: En daarom is mijn favoriete item.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Maar we gaan wel door. Want we
1: gaan altijd door. De klok gaat ook door, dus wij gaan ook door.
0: Want we hebben nog heel veel mooie nummers.
1: Zo.
0: Natuurlijk. En dan is het nu tijd. God, het is al heaven, hè? Als ik zo alle titels eens een beetje bekijk. Ook weer het volgende nummer.
1: Met dit thema.
0: Ja, Too Much Heaven. Van de Bee Gees uit 78. En ik had echt zoiets toen ik hoorde Too Much Heaven. Ik denk van de biertjes, ik ken dat nummer helemaal niet. Zet je het op en dan denk ik, ach ja, tuurlijk, dat is wel. Het is geen disco knaller, hè, zoals we gewend zijn van de Bee Gees. Maar een hele mooie, warme, romantische ballad. En dat gaat over een liefde die is bijna te mooi om waar te zijn. En zoveel liefde en geluk dat het bijna hemels aanvoelt. Het mooie vind ik zelf van dit nummer dat de volledige opbrengst werd geschonken aan UNICEF.

0: Ryan Adams met Heaven uit 1983 alweer. Wisten jullie dat dit nummer ook op een soundtrack van de film staat?
1: Nee.
0: A Night in Heaven. Nou, oh. Klinkt heel logisch, maar nee, wist ik ook niet.
1: Nee, ik ken die film ook niet, jawel.
0: Op die soundtrack. Nee, nee, ik ken de film niet. En dat dit nummer dus op die soundtrack stond al helemaal niet.
1: Nee.
0: Maar ja, we kennen hem denk ik allemaal wel van de grote hit die Doe.
1: Ja.
0: Zijn eigen dode ja. Natuurlijk van meegehad heeft. Dat is natuurlijk een heel stuk recenter geweest. En ja, ik zit al even te denken. Ja,
1: er is ook een beetje zo'n disco-versie van Doe ook, hè? Die heeft er twee versies uitgebracht.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ook een beetje zo'n snel tempo,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja. Ja, en natuurlijk haar eigen solo-versie die wat rustiger
1: ja,
0: is.
1: Ook heel mooi, hoor.
0: Ja, ja, Bryan Adams, hè? Over stemmen met een randje gesproken.
1: Nou, dat
0: die haal je er meteen uit. Ja. En hij treedt nog steeds op, volgens mij.
1: Volgens mij,
0: hè? Weet ik, mijn zus is daar een paar jaar geleden nog naartoe geweest.
1: Ja.
0: Hij is ook behoorlijk op leeftijd, de Canadees. Canadese singer-songwriter. Maar
1: hoe oud is hij nou dan?
0: Gaan we zo even opzoeken. Maar ja, ouder dan je denkt, volgens mij.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Wij krijgen ook wat... oh, sorry.
0: Ik ben blij dat je me overneemt.
1: Ja, nee, want wij hebben natuurlijk die interactie met onze luisteraars... waar wij ons ontzettend leuk vinden. Ik moet even kijken of ik helemaal compleet ben. Want Tante Wil, die zegt... het is een terechte ergernis en ik neem aan dat ze trappig had bedoeld.
0: Ja, ik weet niet of ze heeft over jou...
1: Ja, of ze is gewoon heel blij dat ik spierpijn heb.
0: Ja, dat weet alleen Tante Wil.
1: Tante Wil, help eventjes. Ik denk dat het gaat met Tante Wil. Komt hij natuurlijk ook regelmatig. Ja. Ik denk dat ze het over het kleine trappengat heeft, denk ik.
0: Kijk, zijn we blij mee, hè, die steun.
1: Toch?
0: Dat we niet alleen staan in onze ergernissen.
1: Nou, dan hadden wij nog een... Tante Wil is druk aan het typen, dus horen we zo. dan hebben wij natuurlijk in onze... ja, trappenhuis seks, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja, klopt helemaal, Tante Wil. Echt mega irritant. Dan hebben wij natuurlijk nog in onze carnavals toestanden app. Daar hebben ze een hoop mensen in. Nou ja, waar Mies het over heeft dat ik irritant ben.
0: Oh, ja, dus jij irritant bent?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Michel.
1: Ja, hij zegt dan inderdaad van alleen dan Katie, hè? Irritant. En dan stuurt hij mij privé even de uitleg. Dat je zei dat je irritant kan zijn als je competitief wordt op je teamdag.
0: Ja, je wordt toch fanatiek?
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, lekker irritant.
0: Ik zie het helemaal voor me ook.
1: Lekker maar lekker irritant.
0: Katie met zijn shotgun. Dan.
1: Ja, ja, mega irritant. Ja. Ja, en ik geef het ook gewoon heel eerlijk toe. Kan mij het schelen. Dan krijgen wij een aanvulling van Wouter dat Brian van 61 is wat hij denkt.
2: Hij is 66. Ik heb het even opgezocht.
1: Oh, nou, top.
0: Nou, dat toch... Ja, Brian.
1: 66, dan is je van 60 dan.
0: Brian was natuurlijk zo iemand die er altijd jong uitzag, hè? Hoewel hij vaak wat ouder was dan je dacht.
1: Ja.
0: Je dacht echt nog, nou, het is een jonge man. Maar ja, 66 dus al.
1: 66.
0: Wauw.
2: 1959.
0: 1959, nou.
1: 59. Ja. Dan wordt hij 67.
0: Wordt hij 67 dus, ja.
1: Oké. Okay. 6 jaar oud. Ja, dan ziet hij er goed uit.
0: Ja, volgens mij wel, maar je... Ja, ik schat hem altijd jonger in dan dat hij in werkelijkheid...
1: Ja, en nou, ik zat een beetje mijn hand te vergelijken en zo, dus...
0: Sorry, met?
1: Met Han.
0: Met Han, jouw echtgenoot.
1: Ja, wat zeg je dat netjes?
0: Jouw echtgenoot.
1: Ja, ja, mijn hubby.
0: Jouw maatje.
1: Mijn soulmate.
0: Goed. nee, maar dat...
1: Maar die ziet er toch goed uit?
0: Ja, maar ik herken dat wel.
1: 60.
0: Ja, maar je gaat inderdaad natuurlijk mensen vergelijken.
1: Maar hey, luister even, je kan er wel over mijn dingen heen gaan. Over mijn hubby en... hè. Maar ik krijg van Frederik door morgenavond schuifelen op dit nummer, Ralf.
0: Dit is wel echt een schuifelplaat.
1: Ja, maar waarom zegt ze morgenavond? Wat is er morgenavond?
2: Wat ga jij morgenavond doen, Ralf?
1: Ja, Ralf.
0: Morgenavond.
1: Wat ga jij morgenavond doen?
0: Morgenavond. Ga ik even denken.
1: Ik...
0: Nou, gewoon samen thuis.
2: Oh.
1: Heb je niks aan de planning staan?
0: Nou, dat is... Nou, nee, ik moet werken morgen.
1: Ja.
0: Maar het is heel erg leuk om te vertellen nu het er toch Frederik erbij betrekt. Morgen is het, voor zover ik weet...
1: Ze is druk aan het typen, dus ze kan maar snel praten als ik jou was.
0: Het is Jazz Breda. Klopt dat?
1: Het is Jazz Breda. Geen idee, weet ik veel.
0: Nou, volgens mij is het Jazz Breda en...
1: Oh, laat maar zitten, heel je verhaal. Doet er niet meer toe. Het gaat, als jullie morgenavond de herhaling luisteren... Dan gaat ze met jou schuiven op dit
0: tuurlijk.
1: Nummer.
0: De herhaling.
1: De herhaling.
0: Ja, dat kan.
1: Hij was
0: dat
1: even lichte paniek hoor, Frey. Als...
0: Oh, paniek.
1: Ja, ja, ja. Je zat even, shit, wat vergeten.
0: Ik wil even mijn verhaal afmaken. Want Frederike die gaat dus morgen... Ik kan dus helaas niet mee, want ik moet werken. Maar Frederike gaat morgen naar Jazz Breda. Want dat treedt om, ik dacht 4:30. Anibal Rojas.
1: Oh.
0: De vriend van onze nicht Sandra proosten.
1: Ja.
0: De geweldige saxofonist. Ik heb de man dus nog nooit gehoord in het Echi.
1: Nee. Oh, en morgen dus ook in Breda?
0: Ja, morgen speelt hij.
1: Oh, leuk.
0: Dus Frederike gaat haar best doen om daarbij te zijn.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus dat gaat
1: dus
0: ze
1: jij doen. Dacht even dat daar het schuifelen van
0: dat
1: was.
0: Dacht ik eventjes. Ja. Maar wij gaan dus bij de herhaling morgen gaan wij schuifelen op Heaven van Brian Adams.
1: Nou, dat is ook een too much info. Maar goed, wij gaan door. Waar waren we? Waar zijn we gebleven, jongens?
0: Bij nummertje.
1: Ah, ik ben aan de beurt. Ik ben aan de beurt. Ja, ja, ja. Nou, ik dacht, laten we ook eens wat Nederlands erin gooien. Toch? Want ik weet dat als pap dat altijd leuk vindt als er iets Nederlands tussen zit. Dan gaan we naar 1998. Naar eigenlijk het Songfestival. Want daar deed ze aan mee, hè. Het Cilia Rombly. Met Hemel en Aarde. En eigenlijk heel knap, want ze werd vierde. Dat jaar. Dus voor Nederland was het echt wel een dingetje natuurlijk.
0: In die tijd was het topscore.
1: Zeker in die tijd. Ze heeft in 2007 ook nog een keertje meegedaan aan ook weer aan het nationale, ook weer aan het Eurovisie. En met het nummertje On Top of the World. Maar daar stranden ze al in de halve finale. Dat heeft ze niet gered. En ze is wel natuurlijk heel erg verbonden met het Songfestival. Want zij presenteerde, toen het in Nederland was, 2021 als ik het goed zeg. Presenteerde zij het samen met Chantal Jansen. Je zit me echt aan te kijken. Jan Smit en Nicky de Jager. Nicky Tutorials.
0: Hey, ja, toch?
1: Hij is goed
0: Nicky
1: op de
0: Jager.
1: Nicky de Jager. Hij is echt goed op de hoogte.
0: Ik kijk die filmpjes elke dag.
1: Ja, dat is
0: daarom zie ik er zo goed uit.
1: Ja! Nou, ik vroeg me af, hoe kom je aan die huid?
0: Ja.
1: Nicky Tutorials.
0: Nicky, dank je, Nicky.
1: Ja. Wat een bullshit. Hemel en aarde.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het 2-motorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Ja, we horen net nog de laatste klanken van Guns N' Roses. Echt de laatste klanken nog.
1: Mooi.
0: Ja, ze zaten eventjes waren
1: even... Ja, dat is stomme nieuws wat er altijd door
0: waren
1: met
0: waren even, ja.
1: Ik snap dat niet. Ja.
0: Ja, goed. Moet even uitleggen natuurlijk. We zijn sinds kort ook op ORTS te beluisteren. Ja. En daar moet dit journaal echt ertussen. Dus het is nog altijd even zoeken, ook voor Isa, met knippen en met hoe lang duurt het nummertje. En ja goed, ik denk dat we het weer netjes opgelost hebben. We luisterden naar een groot gedeelte van Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door. Uit 1991, oorspronkelijk natuurlijk door de grote Bob Dylan, hè? Ja. 1973. En de versie van Guns N' Roses, ja, die viel wel in de smaak. Want was in Nederland in 1992 de best verkochte single van het hele jaar.
1: Oh echt?
0: Dus wel heel populair. Van het, ik moet hem even noemen, het geweldige album Use Your Illusion. Dat is een tweeluik. Ja, mensen... Ik ben een fan, maar dat zijn van die albums van even A tot Z. Goed.
1: Die hem gewoon eventjes eigenlijk in huis hebben.
0: Guns N' Roses, ik wilde ze er graag bij hebben. Dus,
1: ja, dus echt hartstikke leuk. En wij gaan door naar onze volgende rubriek natuurlijk. Maar ik moet wel heel eventjes de groeten doen, Isa. Want jouw tante, mijn lieve schoonzus Lisette, die is naar ons aan het luisteren. Die zegt inderdaad als toevoeging dat het inderdaad jazz is in Breda. En wel heel regenachtig, ja.
0: Ja. Dat, maar dus morgen 16:30, Anibal Rojas.
1: Ja, misschien is morgen droog en als gewoon die paraplu mee, toch?
0: Ja.
1: Isa, jouw beurt.

0: Ja.
1: Nou.
2: De Oosterhout Insights.
1: Valt er nog iets te beleven?
0: Nou, ik heb weer wat dingetjes kunnen vinden.
1: Nou, dan ben je goed bezig geweest.
0: Tuurlijk. Het nieuwe skatepark bij Lukwel Park in Oosterhout is officieel geopend. En dat werd groots gevierd. Hoewel skaters de baan al een tijdje gebruiken, vond afgelopen week de feestelijke opening plaats met een DJ, demonstraties en veel publiek van jong tot oud. Het skatepark is ontstaan vanuit een buurtinitiatief van enthousiaste skaters en werd samen met de gemeente een lokale betrokken gerealiseerd. De baan is van speciaal beton, ontworpen met input van lokale skaters, zorgt vervolgens voor een geweldige flow en is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Dus dan ook maar eventjes gaan.
1: Nou, ik ook. En jij, Ralf?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, ik ben helemaal niet vanuit skaten.
1: Ja, maar waarom zeg je dat nou op de radio?
0: Ja, moet eventjes gewoon...
2: Moet ik dat wel... Nee, ik ben altijd mezelf, hè? Heel eerlijk op de radio. Ja, maar ik wilde wel zeggen dat ik... die baan is inderdaad al een tijdje open. En ik rijd vaak aan de overkant van het kanaal. En dan kun je dat baantje natuurlijk
1: zien
2: liggen.
1: Ja?
2: En er wordt echt heel veel gebruik van gemaakt, zover ik zie. Dus het
1: ja, superleuk.
2: Het voorziet in de behoefte. Leuk.
1: Ja. Leuk.
2: Maar Isa, even, sorry, jij bent te bewonderen binnenkort op het skatebaantje.
0: Ja, ik ga eventjes...
1: Dat is druk aan het oefenen.
0: Ik heb natuurlijk wel...
1: Je hebt op skaten gezeten.
0: Heb ik op skaten gezeten?
1: Jazeker.
0: Nee.
1: Bij Hel. Ja, quotes van.
0: Echt?
1: Ja.
2: Nou, dat is Isa.
0: Ja.
2: Isa
0: maar daar is niks meer van terug te zien.
1: Nee, er is ergens fout gegaan.
2: Nou, hartstikke mooi. Skatebaan.
0: Ja, nog even een kleine aansluiting. Tijdens de opening liet de professionele skaters en BMX'ers een indrukwekkende trick zien. Terwijl ook jonge kinderen enthousiast de baan opgingen met stepjes, skates en skateboards. Het nieuwe skatepark langs het Willem-Milan-kanaal moet een ontmoetingsplek worden voor jong en oud. En laat zien hoe populair de skateboard inmiddels geworden is in Oosterhout. Nou, daar wou ik nog even toevoegen.
1: Een mooie toevoeging.
0: Dan heb ik ook nog iets die dat jullie het ook wel leuk vinden, mam. En Ralf, hebben jullie je wandelschoenen al klaar?
1: Ja, daar.
2: De wat?
0: Je wandelschoenen?
2: Ja, die staan bij mij altijd in het vet helemaal klaar in de hal.
0: Nou, helemaal goed. Dus. Van 19 tot 22 mei verandert Oosterhout weer in één groot wandelfeest tijdens de avondvierdaagse.
2: Ja,
0: ja.
1: Fantastisch.
0: En dan kan je natuurlijk de 5 of 10 kilometer. Nou, Ralf, jij pakt de 10. Toch?
2: Dat is echt wel... Dat doe ik het niet meer voor, hoor. Nee, wij zijn wel...
1: Dan lopen we gewoon twee keer.
2: Iets verder.
0: Zo? Ja,
1: dan lopen we
0: ja.
1: twee keer.
2: Nee, maar leuk. Goede herinnering aan. Avondvierdaagse, toch, Katie?
1: Ja, nee, dan dat ding kreeg. Dat,
2: ja, die medaille.
1: Ja, wat je om dat ding... Clipje. Om de, ja, dat clipje. Ja.
2: Maar dat goed, Isa... ja.
0: Ik vind het gewoon komisch dat jullie altijd gewoon... lekker door blijven praten.
1: Sorry.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. De avondvierdaagse dus. Dan op donderdag 21 mei van 3 tot 4:30 ben je welkom bij de gezellige bingo-middag in de Oosterheem. Geniet van leuke bingo-rondes, maak kans op prijzen en beleef samen met buurtgenoten, vrienden of familie een ontspannen en gezellige middag.
1: Oh,
2: ik dacht even dat ze bij dit item wilden zeggen. Het is echt iets voor jullie, Katie en Ralf. Ja, een bingo-middag
1: in
2: Oosterheem.
1: Pas beter bij mij.
0: Nou, maar ik vind het dus oprecht echt leuk, hè?
2: Ja, is
1: bingo.
2: Het ook.
1: Bingo, het is hartstikke leuk.
2: Bingo is het ook, echt waar.
1: Je geeft het niet toe. Er zijn maar weinig mensen die het toegeven. Maar ik weet zeker dat iedereen bingo knijterleuk vindt.
2: Bij mij op het werk in Utrecht.
0: Ja,
2: die bingo,
0: ik vind dat echt leuk.
2: Ja. Dus één keer in de maand. Hè, en dan zit echt het hele restaurant stamvol, kan ik je vertellen. Dus prijsjes erbij, bloedfanatiek.
1: Ja.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja, dat is toch zo. Ja, ik vind het ook. Toen wij nog een caravan hadden, een voorseizoen op Camping de Palais, weet je nog. En er was dus ook iedere week was er een bingo. En die man nam het ook heel serieus. En die zei dan altijd, 77.
2: Dat weet je nu nog.
1: Wij waren altijd zo blij als dat nummer viel, want dan lagen we weer helemaal onder tafel. Ja. Nummer 77. Is, sorry.
0: Nee, maar niet uit. Op vrijdag 22 mei, om 14:45, verzorgt Chapeau in de Doelen een gezellige muzikale middag vol herkenbare en sfeervolle nummers. Een perfect moment om even te ontspannen, mee te zingen en samen te genieten van live muziek.
1: Dat is hier.
0: Dat is gewoon hier in de Doelen.
1: Wanneer?
0: 22 mei, om 14:45.
1: Nou, is toch wel te hopen dat hier al de boel weer open is. Want dan gaat het niet door natuurlijk.
0: Ja, nou,
1: het is hier natuurlijk steeds hermetisch afgesloten.
0: Is het nog steeds gaande?
1: Ja, zeker. Het is nog steeds gaande. Ja. Het norovirus, ja. Praten we nu over voor de mensen die zitten te luisteren en denken, waar hebben ze de godsnaam over?
0: Ja, maar ja, mocht je dat dan toch niet graag willen, dat het natuurlijk kan vanwege wat het hier allemaal rondhangt. Dan is er ook nog eventueel op dezelfde dag om 2:30 bij Slotjesvesten. Dat is namelijk voor het echte Eurovisiegevoel. Geniet van bekende Eurovisienummers, verrassende inspiraties en een gezellige sfeer vol muziek, herkenning en beleving. En ik zie dat ik geen artiesten bij heb staan. Dus we zullen het maar eens weten.
1: Ja, maar gaat het allemaal over? Zijn het allemaal Eurovisies?
0: Ja, het is een vrouw die allemaal komt optreden. Maar de naam heb ik op een of andere manier niet opgeschreven.
1: Oh, maar die zoeken we op. Ja. Was het een bekend iemand?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Nee, voor jou niet. Als had je niet zou je niet weten.
0: Het staat
1: het niet Edcilia Rombly.
0: Het niet bij.
1: Was het Edcilia Rombly?
0: Nou, dat zou leuk zijn. Nou, hemel en aarde.
2: Dan is het Edcilia bij deze de oproep. We zouden je graag verwelkomen in
0: Als je luistert, heel precies. Graag.
1: Ja, heel graag. Ja. Nou, ik denk dat het tijd is dat wij weer lekker doorgaan met onze muzieklijst.
2: Met dank aan Isa.
1: Ja, want,
2: mooie activiteiten weer.
1: Ja, ik net te skaten, dat vind ik ontzettend leuk hoor. Dat best lang geleden dat ik zo die afdaling met die salto zo.
2: En nou, als jullie dan gaan skaten, kom ik kijken. Zullen we dat afspreken?
1: Kom jij met je wandelschoenen die kant op gewandeld?
2: Ja, nou. Precies. Vind ik een goede deal.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja. Hey, ik zit even te kijken, want volgens mij ben ik hartstikke aan de beurt.
2: Jij bent hartstikke aan de beurt.
1: Ja, hè, met het volgende nummertje. En dat is Feels Like Heaven. En dat is van de Fiction Factory uit 1984. Ik zie jou echt knikken.
2: Nou, dat is echt zo'n lekkere jaren 80. Nou, 80 nummer.
1: Ja, nou, absoluut. En inderdaad, dat heb ik ook nog even opgeschreven. Dat is echt zo'n jaren 80 sound, hè, met die synthesizers. Nummer werd wereldwijd bekend. Ook weer zo'n nummer, als ik hem op papier zie, dat ik echt denk van, zegt me helemaal niks. Zo'n nummer wat je dan ook echt moet horen. Het bleef wel helaas bij die ene hit voor hun. Het is verder eigenlijk nooit meer niks geworden. Ze worden een beetje gezien als in de trant van de Spandau Ballet en Tears for Fears en zo. Hè. Dat soort bandje was het. De zanger van, hoe heet ze ook alweer? De Fiction Factory. Dat is Kevin Patterson. En dat is de drummer van de band. Is Mike Ogletree. Nee,
2: geen idee. Gaat geen lampje branden? Want?
1: Nee, die heeft alweer gespeeld bij de Simple Minds.
2: Oh, oké. Okay. Dat is natuurlijk al een hele grote band. Ja,
1: dus verder weet ik ook niet zo veel van.
2: Leuk, al die dwarse banden, mooi.
1: Ja, hoe het allemaal toch weer bij elkaar heeft gezeten en elkaar bekend. En, maar goed, laten we lekker gaan luisteren naar Feels Like Heaven.

0: Ja, we luisterden naar Queen met Heaven for Everyone uit 1995. En dan zullen de kenners zeggen van, hey, ja, 1995, hoe kan dat? Want Freddie is er overleden in 1991, 4 jaar daarvoor.
1: Ja.
0: Is ook zo, maar de stem van Freddie was al opgenomen.
1: Okay.
0: Voor zijn dood, uiteraard. Ja. En is gemonteerd in 1995 in deze release. Geschreven door Roger Taylor, de drummer, hè,
1: ja,
0: van Queen. En ja, mooi. Mooi ook weer. Ja, Queen. Ja.
1: Toch, voor Queen kun je ook zeggen.
0: Grossieren in mooie nummers.
1: Ja.
0: Maar dit ook echt postuum na Freddie's dood. En ja, mooi gedaan zo.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En van Queen door naar onze eigen Anouk. Een Nederlandse zangeres. Maar dan wel met een Engelstalig nummer. Ze bracht dit nummer, Heaven Knows, uit op haar album Together Alone uit 1998. En daar liet ze dan even mee zien dat ze wel meer was, hè, dan zo'n ruige rockzangeres van bijvoorbeeld Nobody's Wife. Een nummertje dat gaat over de pijn en twijfel, het zoeken naar antwoorden in een moeilijke relatie. En ik zei, oké, jongens, hè, de hemel mag het weten hoe het zit. En ja, dat is bij Anouk natuurlijk bijna al haar nummers, als zij schrijft uit hele persoonlijke emoties en relaties van haarzelf. En ja, dat is dan ook weer gewoon heel goed te horen, hè, in haar nummers. Ja, die vaak gewoon heerlijk, rauw en eerlijk aanvoelen. En ook bij dit nummer, Heaven Knows.

0: Say Yes to Heaven van Lana Del Rey uit 2023. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, Katie. Ik ken niet heel veel van Lana Del Rey. Ik zei het net ook al. Mm-hmm. Maar ik hou wel van deze sound.
1: Ik ken ze eigenlijk ook niet.
0: Ik vind het lazy. Ik vind het mono. Ik vind het, ja. Vind het ouderwets. Ik vind het... Ik hou ervan. Het is een nummertje dat gaat over... waar misschien meer mensen wel eens over dromen. Het weglopen. Het vertrekken met je geliefde. De boel laten. En gewoon... Ja, gewoon weg. Gaan met je geliefde. Ja, dat. Lana Del Rey.
1: Waarom stond ik uit, Isa?
2: Nou, dat was een foutje. Oh. Het was een schuifje
1: stond naar beneden.
0: Oh, gaat ze nou gewoon jouw dicht?
2: Ja, ik dacht misschien heeft ze het niet door, maar...
1: Ja. Ja, volgens mij was het een heel bewust foutje. Ik vind het wel heel grappig om even in te voegen dat jij Lana Del Rey een beetje op Frederik vindt lijken.
0: Ja. Ik
1: zie totaal geen gelijkenis.
0: Oh, ik had jaren geleden zag ik Lana Del Rey in een tijdschrift staan. Een bepaalde foto, een bepaalde hoek. En ik heb de foto gemaakt. En ik heb hem meteen naar Frederike gestuurd. Ik zeg, echt? Ik vind dat deze dame een beetje op jou lijkt. Of jij op Lana Del Rey.
1: Ja. Vond ze dat ook?

0: Nou, ze zag hem minder dan ik.
1: Oké, ja, ik zie het ook niet. Maar goed, luisteraars, doen jullie maar eventjes zeggen wat jullie ervan vinden. Dan verder heb ik een ergernis, die hebben we al gehad. Maar toch een ergernis.
0: Kan dat wel,
1: kijk,
0: Isa?
1: Ik heb natuurlijk
0: twee ergernissen. Oh, dat is pak van.
1: Isa, dat weet iedereen natuurlijk, hè, mijn dochter. Maar dan heb ik ook nog een zoon,
0: ja.
1: Stef. En Stef, ik snap, luister, die heeft een hele drukke baan. Kan moeilijk luisteren, hè, naar ons. Nou, snap ik, hè. Allemaal prima. Maar dan is het potverdomme hemelvaart. De kans.
0: Alle tijd van de wereld.
1: Ja, ja, ja. Nou, 10 uur. Is ook nu zo'n gekke tijd. Nou, schakelt hij net in. Een half uur voor het einde van onze uitzending.
0: Gaf je ook een reden?
1: Nou ja, die reden weet ik wel, denk. Dat is dat hij net ontwaakt is.
0: Nou ja, oké. Okay, ja, dat is een goede reden, toch?
2: Ik moet ook wel een beetje gelijk geven. Als ik, als wij geen radio hadden gehad, had ik ook nog op 1-0 gelegen.
0: Ah,
1: ja,
0: kijk,
1: ja, nou, ja, praat er maar weer mee. Hij heeft wel jouw Oosterhout en Zuid gemist, hè?
2: Ja, dat is dan wel weer een
0: beetje. Katie, je kan ook zeggen, Stef, hartstikke leuk dat je op hemelvaartsdag überhaupt nog naar ons luistert.
1: Hij weet ook wel dat
0: we zijn heel blij met...
1: Hij weet wel dat ik nou een beetje aan het grappen en aan het dollen ben. Dus lief schatje van me, van harte welkom bij onze radio-uitzending. En dat je maar een hele fijne dag mag hebben met je festival, wat volgens mij hartstikke in de regen valt, als ik zo eens naar buiten kijk. Dus ik hoop dat het allemaal meevalt. Dat allemaal gezegd hebbende, ik denk dat wij helemaal bij zijn. En dan is het nu tijd voor...
3: Het is tijd voor de grabbelplaat.
0: Ja, ja, daar is het weer tijd voor.
1: Isa heeft gegrabbeld.
2: Ik heb hem al klaarstaan.
1: Isa heeft de naald erboven hangen.
0: Nou.
1: Dus ik zou zeggen, meid, laat hem maar zakken. Ja, komt-ie aan.

0: Nou ja, we sprongen natuurlijk meteen op van, oh ja, bekend nummer, maar toen hè?
1: Maar toen?
0: Hoe heet die en vooral de uitvoerende artiest? Ja, daar zaten we dan.
1: Nou ja, de titel van het nummer lijkt ons hè, dat het niet veel anders kan zijn dan In Love With A Beautiful Woman.
0: Ja, of Beautiful Woman of In Love With A Beautiful Woman. Ja,
1: ja. En ik kijk met een scheel oog naar Isa, klopt dat?
0: Nou, wacht even, wacht even.
1: Oh, ze gaat niks zeggen.
0: Wij dachten tussen 1975 en 1980.
1: Ja, ik had inderdaad opgeschreven plus minus 78.
0: Maar de uitvoerend artiest moet wel schuldig blijven, hè?
1: Komt er nou, dat ploppen mij even niks op. Nee, pak eens even een zanger uit die tijd.
0: Ja.
1: Maar wat had je?
0: Mensen, als jullie het nog weten, het is een heel kort dag, maar help ons misschien. Hadden we net even moeten vragen, maar toch. Ja. We komen er niet uit.
1: Zanger. Is het een zanger? Nee, het is geen groep, hè? Denk ik. Nee, het is geen...
0: Nee, denk het niet.
1: Het is niet net zoiets als Cool and the Gang, zeg maar. Zo.
0: Nee, denk het niet.
1: Ik kan even niet op een zanger komen.
0: Nee, ja, komt er iets binnen? Komt er nog snel iets binnen?
1: Nee, er komt niks binnen. Nee. Hier zitten wij...
0: Oké, nou dat, ja. Isa, vertel.
1: Stef, lach maar uit, omdat ik zeg met een scheel oog. Ja. Is, zitten we een beetje...
2: Volgens mij gaat mijn schijf langzaam, jouw schijf langzaam dicht.
0: Nou, dames, zetten. Nog even volhouden, hè? Nog een half uurtje en dan... Kom maar hoor. Hè? Mooi plekje zo.
2: Ze horen jou niet hoor.
0: Gebruik nou, mijn...
2: Laten we eventjes doorpakken.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja, pak maar even door.
2: Oké. Okay. Nou, jullie zaten met de naam eigenlijk al vrij goed. Het is When You're In Love With A Beautiful Woman.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dat vind ik
0: ja,
1: goed.
0: Die is goed. Hè?
2: Ja, die keur ik ook
0: ja,
2: wel goed.
0: Ja, ja.
2: Welk jaar zijn jullie?
1: 78.
0: Tussen 75 en 80.
2: Ja, ik moet gewoon één jaar
0: tellen. Ja, ben je streng zeg.
1: Ja.
0: Nou ja, dan zeg ik 77.
2: 1979.
1: Oh. Ik zat dichterbij, Ralf.
2: En dan is het van Dr. Hook.
0: Ja.
1: Dr. Hook?
0: Ja.
1: Dat noemt die andere bekendenis van hun?
0: Ja, dat weet ik dan niet. Maar Dr. Hook kennen we wel.
2: Want dat klopt dat een band is?
0: Ja, zeker. Ja, het is wel een band. Oh, dit hadden we eigenlijk. Ja.
1: Het is gewoon een band.
0: Wouter zal die van zeggen. Dit had je moeten weten,
2: Katie.
0: Het is
2: een pop country rockband uit Union City. Indian.
0: Ja, Dr. Hook. Ja.
1: Sylvia's mother, natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Oh, wat dom. Ja. Nou, maar goed, ik had niet gedacht dat dit echt door een groep gezongen werd.
0: Maar ja, achteraf, makkelijk. Tuurlijk. Ja. Dr. Hook.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, we zijn streng voor onszelf, zoals jullie
1: En terecht.
0: Merken.
1: Het moet ook allemaal niet te makkelijk zijn. Dus, maar we zaten met de titel goed, we zaten met het jaartal goed. Nou, 2 uit 3 vind ik dan toch best wel...
0: Nou, de volgende plaat kennen we zeker, toch?
1: Dat weet ik niet.
0: Jawel.
1: Ja, je zal me net onder een steen gelegen hebben, hè?
0: Nou, een behoorlijke dan. Maar
1: niet hele grote, zou ik in ons rood zeggen.
0: Waar gaan we naar luisteren, Katie?
1: Wij gaan luisteren naar A Sky Full of Stars van Coldplay. Nummertje uit 2014. Staat op een album, Ghost Stories. En dat is natuurlijk wereldwijd echt een enorme hit. Ze werkte voor dit nummer samen met de beroemde DJ en producer Avicii. De tekst gaat over iemand die zoveel licht en energie krijgt van de persoon waar ze iets voor voelen. Het lijkt gewoon een hemel vol met sterren. Vaak tijdens live concerten, dan krijgt het publiek allemaal zo'n polsbandje met een lichtje erin. En als ze dan dit nummer gaat zingen, dan gaan die lichtjes aan. En dan lijkt het gewoon één grote sterrenhemel. Ik geloof niet dat ik verder nog iets hoef te zeggen van het nummer. Het is,
0: misschien voor dit die mensen is ook die weer, dan toch...
1: Ja, en dit valt weer onder het nummertje. Dit moet je gewoon even ondergaan. Toch,
0: nou,
1: Ralf?
0: Zullen we dat maar doen dan?
1: We gaan hem ondergaan.

0: Johnny Cash, Meet Me in Heaven uit 1996. Overleden in 2003, Johnny Cash. En op latere leeftijd toch echt nog behoorlijk populair geworden, ook bij de jongere generatie. Vooral ook met dit soort hele kwetsbare nummers. Johnny Cash, dames, volgens Rolling Stone, toch geen misselijke muziektijdschrift.
1: Nee.
0: Op plaats 31 van de grootste, de 100 grootste artiesten aller tijden.
1: Oh echt?
0: Plaats 31. Dus
1: ja,
0: hij heeft volgens de kenners toch wel behoorlijk wat invloed.
1: Dan ben ik toch benieuwd wat er op 1 staat.
0: Ik heb het opgezocht en ja, het was volgens mij een redelijk vaste top 3. Elvis stond daarin.
1: Ja, de dacht ik
0: Ja, nu ga ik die andere twee natuurlijk... Ik weet dat Elvis in ieder geval er inderdaad bij stond.
1: Ja.
0: Maar leuk om zo'n lijstje toch eens te bekijken.
1: Ja, hè?
0: Voor wat het waard is natuurlijk. Precies. Johnny Cash.
1: Johnny Cash, ja. En dan ga ik hem doorkoppen, want ik moet allemaal een beetje snel zijn. Want we willen nog graag wat nummertjes erin natuurlijk. Deze wil ik er graag in. Ik vind buiten dat ik het een leuk nummer vind. Ook voor Isa, want die is natuurlijk echt van de tijd van One Direction. En dan niet zozeer van die band, maar wel sinds ze een beetje solo gegaan zijn, volg jij ze allemaal. Zaterdag ga je zelfs naar Harry Styles. Dit nummer van Niall Horan is uit 23. Van zijn eerste single The Show. Gewoon een lekker grappige tekst. En ik blijf liever bij die persoon. Ook al is dat hartstikke verkeerd. Dat doe ik dan nog liever dan gewoon heel braaf zijn en in de hemel terecht te komen. Gewoon lekker een beetje living on the edge.

0: Heaven van de Lost Lonely Boys. Die braken in 2004 door met dit nummertje. Het zijn drie broers, Henry, Jojo en Ringo Garza. En ze noemen zelf hun muziek Texican Rock'n'Roll.
1: Nou ja, en de volgende, om over echte jaren 80 klassiekers te spreken. Belinda Carlisle, ja, Heaven is a Place on Earth.
0: Die moet erin.

0: Nou, lieve luisteraars, wij gaan langzaam landen met onze beide voetjes op de grond na deze ochtend vol hemelsterren en liefde. We begonnen hoog in de wolken en kwamen weer geweldige muziek tegen, van de Bee Gees tot Coldplay en van Bryan Adams naar Queen. Van de hemel naar de sterren en terug, en dat allemaal op deze hemelvaartsdag, waarin velen van jullie lekker gaan wandelen naar de meubelboulevard, plantjes halen bij het tuincentrum of gewoon lekker helemaal niks. Doe vooral vandaag waar je zin in hebt. En onthoud dat je ook hier op aarde een hemelse dag kunt hebben. Want soms heb je alleen maar goede muziek, leuke mensen en Kate met Ralf nodig. Volg ons op social media. Je kan ons daar vinden onder met Kate met Ralf. We hebben helaas geen herhaling volgens mij, hè, aankomende vrijdag. En dat wordt een andere uitzending, maar ook een hele leuke. En ik zou nu alleen nog maar zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren. En geniet van je hemelvaartsdag. Tot volgende week.
1: Ja, maak er een mooie hemelvaartsdag van nog. En tot volgende week.
2: Tot volgende week.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aandeel 3i-groep, het moederbedrijf van winkelketen Action, kelderde vandaag bij de opening bijna 25% op de beurs in Londen. Dat is de grootste koersval sinds 2009. De verkopen van Action groeien nog, maar het tempo ligt met 2,4% op minder dan de helft van vorig jaar. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen. Eerder werd hij al verdacht daarvan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Yermak wordt in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom staatsenergiebedrijf Ergantom, waarbij smeergeld zou zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen bij Kiev. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. Twee anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. Het weer nog. Vanmiddag concentreert een neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Het land krijgt steeds vaker te maken met stroomstoringen. Cubanen gaan de straat op om te protesteren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. De 12 medewerkers van het Radboud UMC die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus, zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. Bloedonderzoek heeft dit bevestigd. Dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u ook vandaag weer heeft afgestemd op Rozo Radio, waar het zoals steeds op donderdagmiddag tijd is voor T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, die daarbij technisch wordt ondersteund door André Schroten. Wij hebben vandaag een bijzondere rode draad. Het zijn namelijk nummers met dezelfde titel die geen dubbelnummers zijn. Onze playlist is weer heel gevarieerd en ik hoop dat u met net zoveel plezier luistert als ik de lijst heb samengesteld.

0: the man.
1: Het spits werd vandaag afgebeten door Sammy Davis Jr. met het vrolijke nummer The Candyman. Davis, die in 1990 op 64-jarige leeftijd overleed, was bijzonder veelzijdig. Hij was niet alleen zanger en danser en acteur, maar ook komiek en filmproducer. Al heel jong kwam hij door zijn vader, die vaudeville-artiest was, in aanraking met de showbiz. Hij groeide, ondanks de toen nog extreme rassensegregatie, uit tot een ster van internationale allure. De in 1977 geboren Ierse zanger Ronan Keating kreeg in eerste instantie bekendheid als lid van de band Boyzone. In 1999 besloot hij na 5 jaar bij de groep solo te gaan en dat deed hij met heel veel succes. Hij was ook de bedenker en co-manager van Westlife. In 1997 presenteerde hij het Eurovisie Songfestival en hij is verder bekend van zijn juryoptredens in diverse muziekprogramma's. Er kwamen inmiddels talloze albums van en singles van hem uit. Persoonlijk vind ik zijn album Songs for My Mother uit 2009 heel erg mooi. Bij ons hoort u hem nu met het nummer If Tomorrow Never Comes.

U hoorde de Osmond Brothers met hun Never Ending Song of Love, waarmee ze in 1982 veel succes hadden. De carrière van de vijf broers begon al in de jaren 60, toen ze in Disneyland speelden en regelmatig optraden in de Andy Williams Show. Begin jaren 70 stopten ze hun optredens in genoemde show en begonnen ze zelf te schrijven en te componeren. Dit leverde hen een platencontract op bij MGM Records. Het was het begin van een lange, succesvolle carrière die meer dan 50 jaar zou duren. Zij zijn dan ook de trotse bezitters van maar liefst 56 gouden platen. Het nu volgende nummer is van de in 1986 opgerichte Amerikaanse pop-rockband Extreme. In 1988 tekenden zij een platencontract en een jaar later kwam hun eerste album uit. Hun songteksten liepen uiteen van gevoelige liefdesliedjes tot maatschappijkritische teksten. De groep bleef actief tot 1996. U hoort hen nu met het nummer More Than Words, waarmee zij in 1991 een grote hit hadden.

Dit was Bobby Vinton met het nummer Blue Velvet, waarmee hij in 1963 een hit had. Heel nieuw was het nummer destijds niet, want Tony Bennett had er al in 1951 hoge ogen mee gegooid. Rob de Nijs maakte er in 1963 een Nederlandse versie van en die kreeg de titel Hoe heet je? De eerste twee nummers met dezelfde titel die geen dubbelnummer zijn is Venus. U hoort eerst de Amerikaanse zanger, acteur en tieneridool Frankie Avalon met zijn nummer Venus dat hij in 1959 op de plaat zette. Het tweede nummer Venus was de vierde hitsingle van de Nederlandse rockband Shocking Blue die er in 1969 een hit mee had waarmee ze, heel bijzonder, ook in de Amerikaanse Billboard Hot 100 terechtkwamen.

Tot zover Shocking Blue. Als volgende staat de Nederlandse zangeres Doe op mijn lijst. Zij werd in 1981 in Valkenswaard geboren als Dominique Rijpma van Hulst. In haar jeugd speelde ze tennis. Toen ze zich op haar 15e voorbereidde op het Wimbledon-toernooi, raakte ze ernstig geblesseerd en zat tennissen er voor haar niet meer in.

Daarom besloot ze zich toe te leggen op de muziek. Na haar eerste optreden in Café Old Dutch in haar woonplaats kreeg ze meteen een platencontract aangeboden en koos ze voor de artiestennaam Doe. Ze is tot op de dag van vandaag actief in de muziek. Bij ons hoort u haar nu met het nummer Heaven.

The Seekers zongen het nummer Georgie Girl, waarmee ze in 1967 een hit scoorden. De band, bestaande uit drie heren en één dame, werd in 1963 opgericht in Melbourne en werd geïnspireerd door folkmuziek. Het was de eerste Australische popgroep die met hoge noteringen en verkopen doorbrak in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Als volgende staat Robbie Williams op mijn lijst. Deze in 1974 geboren Britse popzanger maakte van 1990 tot 1995 deel uit van Take That. Na die periode werd hij een succesvol solozanger. In 2010 werd hij weer kortstondig lid van genoemde band. Met 55 miljoen verkochte platen is hij de best verkopende soloartiest in het Verenigd Koninkrijk en de best verkopende niet-Latino-artiest in Latijns-Amerika. Hij won zeker 22 awards en werd in 2004 opgenomen in de Britse Hall of Fame. Heel leuk vind ik persoonlijk zijn medewerking aan de reclame voor Felix Kattenvoer. Hij deed dit, zo zei hij zelf, omdat hij dol is op katten. U hoort hem nu met een hit uit 1999 en dat is het nummer She's the One.

Dit was de Belgische zangeres Dana Winner met het prachtige nummer Vincent. Dat gaat over het leven van Vincent van Gogh. En dat in 1970 werd geschreven en op de plaat gezet door Don McLean. Het werd door diverse artiesten, onder wie ook Julio Iglesias, gecoverd. Onlangs wist ik de hand te leggen op een box met 3 cd's van Dana Winner. Op deze cd's staat veel Nederlandstalig werk, maar ook liedjes in het Frans, Duits en Engels. Dan hebben we nu weer 2 songs met dezelfde titel die geen dubbelnummer zijn. U hoort eerst Janice Ian met Jessie. Het nummer dat door Connie van den Bos prachtig in het Nederlands werd gezongen als liefste. De tweede song met de titel Jessie is van Joshua Caddison. Het is afkomstig van zijn eerste album, Painted Desert Serenade, dat uitkwam in 1993.

De Britse band The Alan Parsons Project werd in 1975 opgericht en was actief tot 1990. Ondanks de regelmatig wisselende bezetting kwamen er van deze band toch 15 albums uit. Zij scoorden meerdere hits die destijds ook te vinden waren in de Nederlandse top 40. Ik koos van hen het nummer met de veelzeggende titel When I'm Old and Wise uit 1982.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goedemiddag.
1: De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

U hoorde George Michael met Jesus to a Child. De miljoenenopbrengst van deze single schonk hij destijds aan Childlife, de organisatie die medische hulp biedt aan kinderen die dat anders moeten ontberen. De popzanger Michael, liedjeschrijver en muziekproducent, werd in 1970 in Londen geboren. Zijn vader was een Griek, zijn moeder een Britse. Hij wist uit te groeien tot een van de bekendste Britse artiesten. Na lang de indruk te hebben gewekt een womanizer te zijn, kwam hij uit voor zijn homoseksualiteit. In 2013 raakte hij bij een auto-ongeluk ernstig gewond aan zijn hoofd, maar hij herstelde. In 2016 werd hij door zijn partner dood in bed aangetroffen. Onderzoek wees uit dat hij een natuurlijke dood was gestorven. George werd slechts 53 jaar. Zeg je Louis Armstrong, dan denk je bijna onmiddellijk aan het lied What a Wonderful World. Toch heeft hij veel meer vrij werk op de plaat gezet. Dat deed hij zowel solo als samen met Ella Fitzgerald, met wie hij bijvoorbeeld het nummer Summertime uit Porky & Bess op de plaat zette. Daarnaast was hij bekend om zijn virtuoze trompetspel. Zijn carrière begon in de jaren 20 van de vorige eeuw. En Louis overleed in 1971 op 70-jarige leeftijd. Hij scoorde hits die tot op de dag van vandaag populair zijn. U hoort hem nu toch met een nummer: What a Wonderful World.

De Canadese zangeres Shania Twain zong het nummer You're Still the One dat zij in 1998 op de plaat zette. Deze zangeres werd in 1965 geboren als Eileen Regina Twain. Al vanaf haar 8e trad ze op in clubs, gemeenschapshuizen en voor radiostations. Toen ze 22 was, kwamen haar beide ouders om bij een auto-ongeluk en nam ze de zorg op zich voor haar jongere zus en twee jongere broers. Pas toen deze op eigen benen konden staan, besloot Shania haar droom te volgen en zangeres te worden. In 1993 kwam haar eerste album uit dat snel door anderen zou worden gevolgd, omdat haar bijzondere stem zeer in de smaak viel bij het publiek. Dan vervolgen we ons programma met twee nummers die beide Anne heten. U hoort eerst Herman van Veen met zijn lied Anne, dat hij in 1986 schreef naar aanleiding van de geboorte van zijn gelijknamige dochter. Het volgende nummer is van de Belgische popgroep Clouseau. Ik vond het op hun album Hoezo, dat in 1989 van hen uitkwam.

En tot zover Clouseau uit België met hun versie van een nummer met de titel Anne. Het volgende nummer is van de Britse groep Steve Rowland and the Family Dog. De groep werd in 1966 opgericht en was slechts 6 jaar actief. Hun debuutalbum kwam uit in 1969 en wij draaien van hen een grote hit uit 1970. Heel bijzonder is dat de studiomuzikanten bij de opname van dit eerste album Led Zeppelin en Elton John waren. Luistert u nu met ons naar het nummer Sympathy. Now.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. In de Golf van Oman is vermoedelijk het vrachtschip Hoi Chuan gekaapt door gewapende mannen. Volgens maritieme beveiligers zit de Iraanse revolutionaire garde achter de actie. Sinds de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten zijn meerdere schepen aangevallen of gekaapt rond de Straat van Hormuz. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 km bij Maren-Kessel reed, waar 80 km is toegestaan. Even later reed hij ook met 121 km per uur binnen de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie beslist of hij een boete krijgt of dat hij wordt vervolgd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip De Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig ondanks de zorgen over het Hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bijkomen, dat zegt het kabinet. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Goedenavond, het is donderdagavond 8 uur. Hier is het programma Listen to the Music, inderdaad. En Arie zit achter de knoppen.
1: Ja, we gaan ons best weer doen vanavond.
0: We gaan er eens eventjes een mooi programma van maken. De eerste waren natuurlijk de Doobie Brothers en Listen to the Music. Arie heeft zijn dansschoenen aan, dus hier is Gloria Estefan en Conga.

0: Ja, ik had vanavond alle ruimte om te dansen, want de deuren zijn dicht. Er hangt een of andere virus hier in de doelen. Dus ik had alle plek in de zaal om te dansen. Je hoorde Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Relight My Fire, Dan Hartman en Gloria Estefan, Gonga.
1: En als ze hoort hijgen bij Arie, hij moest natuurlijk die trap weer op, hè?
0: Ja, rennen, rennen.
1: Er is een programma en dat heet natuurlijk, hoe heet het nou?
0: De Beste Zangers.
1: De Beste Zangers.
0: Ja, ja, en
1: de beste
0: wij zijn het niet, hoor.
1: En de Beste Zangeressen. En uit een of ander seizoen, ik weet niet welke jaar het is, maar dat maakt ook niet uit, hebben wij...
0: Seizoen 10. Seizoen 10.
1: Seizoen 10, ja, kijk eens aan. Hebben we Anita Meijer en haar uitvoering van Tears in Heaven.

0: Even lekker terug in de tijd met Gerard van Maasakkers en Als Ge Ooit. Daarvoor dus Anita Meijer met Tears for Heaven. En het is tijd voor ons blokje.
1: Ja, blokjes. Twee plaatjes te vroeg kom ik achter. Want normaal is het na 8:30. Maar ik zeg altijd rond 8:30. En dat klopt dan wel. Hier is de eerste van de country. Dat is de band Savannah met The Ticket to Heaven.

0: Rocky Country van vandaag. Johnny Cash, Dolly Parton, John Denver, Dick Van Ottena, Savannah. Dat waren ze allemaal.
1: Ja, we gaan verder met een plaat die ook, tenminste een plaat, noemen ze dat ook weer, het track wat elke week voorkomt. Dat is natuurlijk het festival verleden. En daar gaan we nou dadelijk ook naar luisteren. Maar je kunt nog even bellen 0162-74-1290 voor een eventueel verzoekje. Misschien wil je langskomen. Van de week niet. Volgende week kan het misschien weer. Maar van de week, nee, helaas met die virus hier in huis gaat het niet lukken. Hier is het...
2: Festival verleden.

0: lekkere geluid van Astrid Gilberto, de girl from Ipanema. Lionel Richie, Harry kon bijna niet meer op zijn stoel blijven zitten. En de Commelins natuurlijk met Calm After the Storm.
1: Ja, de Voldeman zit 50 jaar in het vak.
0: Ja, en hij wordt 80.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Dubbel feest.
1: Dubbel feest, dubbele plezier.
0: Dus ik dacht, ik zet hem op vandaag.
1: Ja, en nog een hele leuke ook. Hier zijn de Nachtrijders.
0: En wij gaan.

0: zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.
2: Ze zegt...

0: Ja, deze plaat was zo mooi, ik denk ik start hem gewoon twee keer, waarom ook niet. Dat was Harold Melvin en If You Don't Know Me By Now, daarvoor Suzanne Freek, Weg Van Jou, Mister en Broken Wings.
1: We gaan iets heel anders draaien, we gaan even het tempo een beetje opvoeren. Hier is de Gypsy Rhythm van Raul Orellana.

0: Wat was dat lekker? Zo'n plaatje tussendoor. En nog geen 9:30 en dan al genieten van de pletters. En daarvoor hadden we Adios Lepido natuurlijk van
1: Juanes.
0: Ja. En zullen we maar weer? Die hebben we ook al gehad. En we hebben vandaag echt een mix. Want de volgende is weer zo'n mooi oudje. Bing Crosby en The Lady is a Tramp.

0: die zomerse plaatjes achter elkaar. Papa Chico van Tony Esposito. En natuurlijk Agadoutu van de Saragossa Band. En de André Hazes met een hele grote hit. Zomer.
1: Ja, en ik weet dat ze getrouwd is. Dus ze hoeft eigenlijk niet meer uit de kast te komen.
0: Oh.
1: Maar ze komt er wel uit.
0: Oh.
1: I'm coming out, Diana Ross.

Right. They

0: Ja, buiten dat Huberto Tan Engels presenteert, doet hij natuurlijk ook heel veel van muziek houden. En hij heeft zelf in de Ziggo Dome het programma Let's Dance, Mind Dance Classics, heeft hij daar gedaan. En het schijnt een hele mooie show te zijn. We hebben er nu drie nummers van gedraaid. Je hoorde de Chimes and Heaven, This Is How We Do It van Montel Jordan en natuurlijk Diana Ross, I'm Coming Out.
1: En ja, we gaan toch een beetje tegen het eind aan. Dus we gaan even de tempo een beetje terugdraaien.
0: Ja, anders blijven we veel te wakker vandaag.
1: Ja, zijn we veel te wakker straks. Hier is Danny Vera met DNA.

0: eet je zelf geen kruimels meer. Alle koek is op.
1: Alle koek is op. Alle stemmen zijn helemaal een beetje hees.
0: Ja, goed zo. Dat was Frank Sinatra met Love and Marriage en The Blue Moon natuurlijk. En we gaan buiten kijken of de maan inderdaad blauw is. Dit programma is natuurlijk volgende week er ook weer. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Rose Radio. Zaterdag is hij er weer met je jukebox.
1: Ja, dus, van 7 tot 9.
0: 9. Lekker genieten van de Hollandse plaatjes. Ik zou zeggen, nog een fijne avond en tot de volgende keer maar weer.
1: Bedankt voor het luisteren voor straks. Welterusten. Houdoe.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een vijftiger die tijdens een wandeling in het Wells Bay-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing, dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een 50er die tijdens een wandeling in het Wells Bay-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof...
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rosoradio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: me dreigen. Ik wil het niet, ik wil niet dat ze me slaan. Ik wil het niet, ik wil niet dat ze me krijgen, want ik heb niks gedaan. Ik loop weg.
1: Maar waarom?
0: Ik ga vluchten.
1: Doe niet zo stom.
0: Ja, ik smeer hem.
1: Maar waarheen?
0: Naar het oerwoud.
1: Zomaar alleen?

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na